0: gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Camping en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Motorrijden overleden na ongeval op N207 en brand in keuken richt zware schade aan in Hoofddorp. Dinsdagochtend is een motorrijder overleden na een ernstig verkeersongeval op de Leimuiderweg, de N207, bij Nieuw-Vennep. Rond 8 uur 's ochtends kwamen een motor en een personenauto door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ondanks langdurige reanimatie overleed de motorrijder aan zijn verwondingen. De opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer in actie te komen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Over eventuele verwondingen van de automobilist is nog niets bekend. Vanwege het onderzoek was de N207 tussen de A4 en de Valuteweg afgesloten en werd het verkeer omgeleid. De brandweer is woensdagmiddag rond 4:20 naar een woning in Hoofddorp gegaan voor een nakontrole na een keukenbrand. De bewoners werden op tijd gewaarschuwd door een rookmelder en konden snel in actie komen. Brandweerlieden controleerden de woning op verborgen brandhaarden, maar troffen geen verdere brand aan. Volgens omwonenden is de keuken zwaar beschadigd door rook en vuur. De afzuigkap zou door de hitte naar beneden zijn gekomen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Een gespecialiseerd bedrijf zal de keuken laten reinigen of indien nodig slopen vanwege de ernstige roetschade. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verdachte aangehouden na DNA-match Cold Case Zedenzaak en ernstig ongeval op de A9 bij Zwanenburg. De politie heeft op 24 juni een 64-jarige man uit de gemeente

0: Politieonderzoek bleef de dader destijds onbekend. De cold case werd opnieuw onderzocht, waarbij nieuw forensisch onderzoek een bruikbaar DNA-spoor opleverde. Omdat dit geen match gaf in de DNA-databank, zette de politie DNA-verwantschapsonderzoek in. En dat leidde uiteindelijk naar de verdachte die nu vastzit. De rechtercommissaris heeft zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het onderzoek duurt voort. Op de A9 bij Zwanenburg richting Alkmaar zijn dinsdagnacht rond 1 uur twee personenauto's op elkaar gebotst. Volgens omstanders reed een automobilist met hoge snelheid achterop een voertuig dat op de snelweg stilstond. Omstanders verleenden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer bevrijdde een van de bestuurders uit zijn auto, terwijl de andere bestuurder al uit het voertuig was. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Amsterdam landde op de snelweg om medische assistentie te verlenen. De A9 werd ter hoogte van afrit Haarlem-Zuid afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
3: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
6: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
3: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek.
2: Van Meer Radio. Non-stop muziek.
8: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 5 vrachtwagens met valse kleding onderschept en Schiphol halveert aantal bagageafhandelaars. De politie heeft tijdens controles op bedrijventerreinen in Amstelveen en Nieuw-Vennep 5 vrachtwagens met nep-merkkleding onderschept. De lading, bestaande uit honderden dozen met onder meer voetbalshirts, tassen, petten en schoenen, heeft een geschatte verkoopwaarde van 1,5 miljoen euro. De partij werd ontdekt tijdens een gezamenlijke controle van de politie, douane en gemeente. Toen een tweede vrachtwagen probeerde weg te rijden, werd deze direct tegengehouden. Uit onderzoek bleek dat nog 3 vrachtwagens in Nieuw-Vennep bij de illegale handel betrokken waren. De kleding is in beslag genomen. De Fiat onderzoekt de herkomst en bestemming van de lading en de chauffeurs zijn gehoord. Hun rol wordt verder onderzocht. KLM Ground Services, Viggo en Denata mogen vanaf 2027 de grondafhandeling van passagiersvluchten op Schiphol verzorgen. Dat maakte de luchthaven dinsdag bekend. Avia-partner Menzies en Swiss Sport verliezen hun positie. Op last van de minister wordt het aantal afhandelingsbedrijven teruggebracht van 6 naar 3 om de veiligheid en arbeidsomstandigheden te verbeteren. De definitieve gunning volgt op 30 september van dit jaar. Volgens Schiphol scoorden de 3 partijen het beste op kwaliteit, werkgeverschap en samenwerking. Zij krijgen een concessie van 7 jaar en moeten investeren in duurzaamheid en samenwerking. Schiphol en FNV benadrukken dat er geen banen verdwijnen. Medewerkers worden met behoud van arbeidsvoorwaarden begeleid naar een nieuwe werkgever. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
3: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij een
2: ander die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
2: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
6: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
2: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud

0: just another day.
1: Rakshot Lafang, another day.
2: Met de Ochtend van Meer Radio.
1: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Maar we gaan ook kijken of er leuke activiteiten zijn die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Damiano David, Phil Collins, Billy Joel. Maar nu eerst Stella Letty met Pasten.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: hoorde Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer? Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag.

0: Direct, hoor je met Soldier On.
1: Een bijzonder bericht.
0: De heilige vijgenboom in Sri Lanka staat er al sinds 288 voor Christus. En is gegroeid uit een stekje van de boom waaronder Boeddha verlichting vond.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verdachte aangehouden na DNA-match Cold Case Zedenzaak en ernstig ongeval op de A9 bij Zwanenburg. De politie heeft op 24 juni een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden op verdenking van de verkrachting van een 16-jarig meisje in Lissebroek in 2002. De verdachte kon na bijna 24 jaar worden geïdentificeerd dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Het slachtoffer werd op 7 september 2002 rond 22:15 s'avonds op de Eiweg achtervolgd, overmeesterd en verkracht. Ondanks uitgebreid politieonderzoek bleef de dader destijds onbekend. De cold case werd opnieuw onderzocht, waarbij nieuw forensisch onderzoek een bruikbaar DNA-spoor opleverde. Omdat dit geen match gaf in de DNA-databank, zette de politie DNA-verwantschapsonderzoek in. En dat leidde uiteindelijk naar de verdachte die nu vastzit. De rechtercommissaris heeft zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het onderzoek duurt voort. Op de A9 bij Zwanenburg richting Alkmaar zijn dinsdagnacht rond 1 uur twee personenauto's op elkaar gebotst. Volgens omstanders reed een automobilist met hoge snelheid achterop een voertuig dat op de snelweg stilstond. Omstanders verleenden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer bevrijdde een van de bestuurders uit zijn auto, terwijl de andere bestuurder al uit het voertuig was. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Amsterdam landde op de snelweg om medische assistentie te verlenen. De A9 werd ter hoogte van afrit Haarlem-Zuid afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.

0: Je hoorde de Sanfrey Singers met Mexico.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Thomas, die vraagt dit nummer aan. Vanaf dag 1 dat dit uitkwam, is hij al groot fan van deze band. Maar hier begon het mee. Voor Thomas, daar is

0: Kokomo hoorde je van The Beach Boys.
1: Opvallend nieuws.
0: Antoine Lavoisier noemde zuurstof zuurvormer, ofwel oxygen, omdat hij dacht dat het de basis van elk zuur was. Dit bleek niet te kloppen, maar de naam werd wereldwijd overgenomen.

0: You're the Next to Me van Ilse de Lange. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben er nog één te gaan tot het nieuws. Rain Me In van Sam Fender samen met Olivia Dean. Tot zo, na het nieuws.
1: Now let go of everything I've heard.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. De kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
2: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
4: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
2: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verdachte aangehouden na DNA-match Cold Case Zedenzaak en ernstig ongeval op de A9 bij Zwanenburg. De politie heeft op 24 juni een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden op verdenking van de verkrachting van een 16-jarig meisje in Lissebroek in 2002. De verdachte kon na bijna 24 jaar worden geïdentificeerd dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Het slachtoffer werd op 7 september 2002 rond 22:15 s'avonds op de Eiweg achtervolgd, overmeesterd en verkracht. Ondanks uitgebreid politieonderzoek bleef de dader destijds onbekend. De cold case werd opnieuw onderzocht, waarbij nieuw forensisch onderzoek een bruikbaar DNA-spoor opleverde. Omdat dit geen match gaf in de DNA-databank, zette de politie DNA-verwantschapsonderzoek in. En dat leidde uiteindelijk naar de verdachte die nu vastzit. De rechtercommissaris heeft zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het onderzoek duurt voort. Op de A9 bij Zwanenburg richting Alkmaar zijn dinsdagnacht rond 1 uur twee personenauto's op elkaar gebotst. Volgens omstanders reed een automobilist met hoge snelheid achterop een voertuig dat op de snelweg stilstond. Omstanders verleenden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer bevrijdde een van de bestuurders uit zijn auto, terwijl de andere bestuurder al uit het voertuig was. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Amsterdam landde op de snelweg om medische assistentie te verlenen. De A9 werd ter hoogte van afrit Haarlem-Zuid afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 5 vrachtwagens met valse kleding onderschept en Schiphol halveert aantal bagageafhandelaars. De politie heeft tijdens controles op bedrijventerreinen in Amstelveen en Nieuw-Vennep 5 vrachtwagens met nep-merkkleding onderschept. De lading, bestaande uit honderden dozen met onder meer voetbalshirts, tassen, petten en schoenen, heeft een geschatte verkoopwaarde van 1,5 miljoen euro. De partij werd ontdekt tijdens een gezamenlijke controle van de politie, douane en gemeente. Toen een tweede vrachtwagen probeerde weg te rijden, werd deze direct tegengehouden. Uit onderzoek bleek dat nog 3 vrachtwagens in Nieuw-Vennep bij de illegale handel betrokken waren. De kleding is in beslag genomen. De FIOD onderzoekt de herkomst en bestemming van de lading en de chauffeurs zijn gehoord. Hun rol wordt verder onderzocht. KLM Ground Services, Viggo en Denata mogen vanaf 2027 de grondafhandeling van passagiersvluchten op Schiphol verzorgen. Dat maakte de luchthaven dinsdag bekend. Avia-partner, Menzies en Swiss Sport verliezen hun positie. Op last van de minister wordt het aantal afhandelingsbedrijven teruggebracht van 6 naar 3... om de veiligheid en arbeidsomstandigheden te verbeteren. De definitieve gunning volgt op 30 september van dit jaar. Volgens Schiphol scoorden de 3 partijen het beste op kwaliteit, werkgeverschap en samenwerking. Zij krijgen een concessie van 7 jaar... en moeten investeren in duurzaamheid en samenwerking. Schiphol en FNV benadrukken dat er geen banen verdwijnen. Medewerkers worden met behoud van arbeidsvoorwaarden begeleid naar een nieuwe werkgever. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

waving your banner all over the place. We

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Motorrijden overleden na ongeval op N207 en brand in keuken richt zware schade aan in Hoofddorp. Dinsdagochtend is een motorrijder overleden na een ernstig verkeersongeval op de Leimuiderweg, de N207, bij Nieuw-Vennep. Rond 8 uur 's ochtends kwamen een motor en een personenauto door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ondanks langdurige reanimatie overleed de motorrijder aan zijn verwondingen. De opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer in actie te komen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Over eventuele verwondingen van de automobilist is nog niets bekend. Vanwege het onderzoek was de N207 tussen de A4 en de Valuteweg afgesloten en werd het verkeer omgeleid. De brandweer is woensdagmiddag rond 4:20 naar een woning in Hoofddorp gegaan voor een nakontrole na een keukenbrand. De bewoners werden op tijd gewaarschuwd door een rookmelder en konden snel in actie komen. Brandweerlieden controleerden de woning op verborgen brandhaarden, maar troffen geen verdere brand aan. Volgens omwonenden is de keuken zwaar beschadigd door rook en vuur. De afzuigkap zou door de hitte naar beneden zijn gekomen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Een gespecialiseerd bedrijf zal de keuken laten reinigen of indien nodig slopen vanwege de ernstige roetschade. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Meer radio.
1: Meer radio. Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. De Bauza.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verdachte aangehouden na DNA-match Cold Case Zedenzaak en ernstig ongeval op de A9 bij Zwanenburg. De politie heeft op 24 juni een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden op verdenking van de verkrachting van een 16-jarig meisje in Lissebroek in 2002. De verdachte kon na bijna 24 jaar worden geïdentificeerd dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Het slachtoffer werd op 7 september 2002 rond 22:15 s'avonds op de Eiweg achtervolgd, overmeesterd en verkracht. Ondanks uitgebreid politieonderzoek bleef de dader destijds onbekend. De cold case werd opnieuw onderzocht, waarbij nieuw forensisch onderzoek een bruikbaar DNA-spoor opleverde. Omdat dit geen match gaf in de DNA-databank, zette de politie DNA-verwantschapsonderzoek in. En dat leidde uiteindelijk naar de verdachte die nu vastzit. De rechtercommissaris heeft zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het onderzoek duurt voort. Op de A9 bij Zwanenburg richting Alkmaar zijn dinsdagnacht rond 1 uur twee personenauto's op elkaar gebotst. Volgens omstanders reed een automobilist met hoge snelheid achterop een voertuig dat op de snelweg stilstond. Omstanders verleenden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer bevrijdde een van de bestuurders uit zijn auto, terwijl de andere bestuurder al uit het voertuig was. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Amsterdam landde op de snelweg om medische assistentie te verlenen. De A9 werd ter hoogte van afrit Haarlem-Zuid afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ketty Kotti herdenking in Hoofddorp. Een gratis zomerkamp voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Wethouder Fouad Sidali, vertegenwoordiger van het CDA in het nieuwe college van Haarlemmermeer, heeft woensdag 1 juli tijdens de viering van Ketty Kotti een toespraak gehouden. Bij het monument aan de Kruisweg in Hoofddorp kwamen veel bezoekers samen om stil te staan bij de afschaffing van slavernij. Ellen Veldema organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Meerwaarde. Zij benadrukte in haar reden de spreuk die ook op het monument staat. Wat gebeurd is, is niet voorbij. Verhalenverteller Julian Weinstein nam de aanwezigen mee in treffende beeldspraak. Zoals: confetti uit een geknapte ballon krijg je niet meer in de ballon, maar verspreidt zich over de aarde. Bezoekers, veelal in traditionele kleding, werden aansluitend getrakteerd op lekkernijen. Tennisclub WOC organiseert van 13 tot en met 15 juli een gratis sport- en zomerkamp voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de regio Overveen, Haarlem en Kennemerland die anders niet op vakantie kunnen. Tijdens de 3 dagen staan sport, spel, tennis en leuke uitjes op het programma. Lunch, drinken, een complete outfit en indien nodig vervoer worden gratis verzorgd. Met het initiatief wil WOC via het impactprogramma Play for Love sport toegankelijk maken voor iedereen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Humanitas biedt steun bij verlies en rouw. En survival en hutten bouwen op buitenplaats Leiduin. Wie worstelt met het verlies van een dierbare of een andere ingrijpende verandering, kan terecht bij Humanitas. Vereniging Humanitas helpt mensen die het even niet alleen redden. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en persoonlijke begeleiding aan mensen die steun kunnen gebruiken. Ali meldde zich na het overlijden van zijn vrouw aan bij Humanitas. Dankzij de gesprekken met vrijwilliger Diana en deelname aan activiteiten vond hij stap voor stap weer aansluiting bij het dagelijks leven. Inmiddels heeft hij weer een sociaal netwerk opgebouwd. Ik gun het iedereen die een dierbare heeft verloren, zegt hij. Ook mensen die vrijwilliger willen worden zijn welkom. Meer informatie is te vinden op www.humanitas.nl, afdeling Haarlemmermeercontact. Op woensdag 22 juli van 10 tot 12 kan je avontuur in het bos beleven. Samen met een ervaren huttenbouwer van Landschap Noord-Holland leer je hoe je een hut bouwt, de weg vindt met behulp van de zon en wat je doet als je verdwaalt. Een leuke activiteit voor jong en oud. Kinderen doen mee onder begeleiding van een volwassene. Trek kleding aan die vies mag worden en beschermt tegen stekels en insecten. Start bij Juffershuis Gasterij Leiduin, Tweede Leiweg 7 in Vogelenzang. Wel reserveren en aanmelden. Meer info via de website van Landschap Noord-Holland. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog, met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Landelijk vuurwerkverbod geldt vanaf komende jaarwisseling. En ook op Wimbledon is Oranje snel uitgespeeld. Tijdens de komende jaarwisseling mogen consumenten definitief geen vuurwerk meer afsteken. De wet Veilige Jaarwisseling is officieel bekrachtigd, nadat alle voorwaarden voor invoering zijn uitgewerkt. Vanaf 1 augustus is het voor consumenten verboden om vuurwerk te kopen, verkopen of af te steken. Alleen lokale verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden een ontheffing aanvragen voor een professionele vuurwerkshow. Gemeenten bereiden zich de komende maanden voor op de eerste jaarwisseling met het landelijk vuurwerkverbod. Ook start deze zomer een landelijke informatiecampagne en komen er inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk in huis hebben. Tennisser Tannon Griekspoor is al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Nieuw-Venneper verloor in 4 sets van de Australiër James Duckworth. Voor Griekspoor is het de 5e Grand Slam op rij waarin hij direct werd uitgeschakeld. Door zijn tegenvallende seizoen zal hij verder zakken op de wereldranglijst. Ondanks zijn uitschakeling zijn Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp nog actief op Wimbledon. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: De Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ketty Kotti herdenking in Hoofddorp. Een gratis zomerkamp voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Wethouder Fouad Sidali, vertegenwoordiger van het CDA in het nieuwe college van Haarlemmermeer, heeft woensdag 1 juli tijdens de viering van Ketty Kotti een toespraak gehouden. Bij het monument aan de Kruisweg in Hoofddorp kwamen veel bezoekers samen om stil te staan bij de afschaffing van slavernij. Ellen Veldema organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met Meerwaarde. Zij benadrukte in haar reden de spreuk die ook op het monument staat. Wat gebeurd is, is niet voorbij. Verhalenverteller Julian Weinstein nam de aanwezigen mee in treffende beeldspraak. Zoals: confetti uit een geknapte ballon krijg je niet meer in de ballon, maar verspreidt zich over de aarde. Bezoekers, veelal in traditionele kleding, werden aansluitend getrakteerd op lekkernijen. Tennisclub WOC organiseert van 13 tot en met 15 juli een gratis sport- en zomerkamp voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de regio Overveen, Haarlem en Kennemerland die anders niet op vakantie kunnen. Tijdens de 3 dagen staan sport, spel, tennis en leuke uitjes op het programma. Lunch, drinken, een complete outfit en indien nodig vervoer worden gratis verzorgd. Met het initiatief wil WOC via het impactprogramma Play for Love sport toegankelijk maken voor iedereen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na veel bewolking gaat het in de middag ook af en toe regenen. In de komende periode is er nu en dan zon en blijft het droog met een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden en waait er een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse Scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
2: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
5: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo, leider, of het is een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach, interessante man, vrouw, creatieve geest, misschien wel een BN'er. Wie is nou vandaag de gast? Nou, we gaan u verrassen. U kent ook straks zijn muziekkeuze. U zit naast mij, helemaal vooraan op de business seats. En vandaag zit tegenover mij Simon van der Velde. Simon van der Velde, de waterplantkweker. Nou, gewoon live. zit hij tegenover mij in de studio, in de gezellige studio van Meer Radio. Maar wat doet een waterplantkweker nou eigenlijk? Is dat een vak of een hobby? Simon gaan we vandaag beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen, maar we willen weten wat hij doet, wat hij vindt. En daar krijgt hij alle gelegenheid voor. Zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. Hoewel, daar moeten we het ook nog even over hebben. Maar in ieder geval, welkom Simon van der Velde. Dan moet jij zeggen hallo Rick.
4: Hallo Rick.
5: Welkom Simon.
4: Ja, ik ben een beetje verlegen Rick.
5: Ja? Nou dacht volgens mij komen we er wel achter dat het niet zo is. Wat weten mijn luisteraars van dit geweldig leuke programma? Het is, dat vind ik in ieder geval. Wat weten we niet over Simon? Simon, ooit ben je geboren?
4: Dat is alweer een tijdje geleden, maar laten we daarvan uitgaan.
5: In welk jaar was dat, Simon?
4: 63.
5: 63?
4: Ja, was ontzettend koud, dat weet ik nog.
5: Ja, en er gebeurde heel veel in 1963. Was het niet met Kennedy? En
6: ja, op zee toch? Nog een die paping?
5: Ja, de strenge winter. Ja, er was er ijs op de Noordzee. Daar kon je ongeveer 200 meter de Noordzee oplopen. In de zomer van 63. Ja, ik was er al. Maar waar ben je opgegroeid, Simon?
4: Ik ben opgegroeid in een klein dorpje. Nooddorp.
5: Nooddorp. Nooddorp.
4: Ja,
5: en daar ben je opgegroeid. En tot welke leeftijd heb je daar rondgehuppeld, lopen?
4: Nou, dat is ten degen heb ik rondgehuppeld. Want ik was af en toe daar al aan het vissen.
5: Ja.
4: En vond ik heel leuk. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik naar Zoetermeer verhuisd. Was ik een jaartje of 24. Ik denk, ja, ik heb het nu in Nooddorp wel een beetje gezien. Je wil een stapje verder, dus een klein appartementje gekocht.
5: En wat voor school heb je doorlopen in Nooddorp?
4: Dat was de lagere school.
5: En daarna?
4: Daarna ben ik naar Voorburg toe gedaan.
5: Ja.
4: Heb ik de MAVO gedaan.
5: De MAVO, ja.
4: En daar heb ik 5 jaar over gedaan. Want het
5: en die is 4 jaar?
4: Ja, die is 4 jaar, ja. Daar begon het al een klein beetje. Want ja, ik had het helemaal niet zo naar mijn zin op school. Ik denk van, ik zat altijd te vissen, ik was altijd buiten en dan moet je gaan leren en dat is allemaal veel te strak. En dat, ja, die overgang was voor mij een klein beetje te groot.
5: Komen we straks ook nog op terug, want volgens mij speelt leren en bijblijven een hele grote rol in hetgeen wat je nu doet. En nog even over jou, we weten al aardig wat, maar Peter, ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin of hoe zit het?
4: Peter ken ik niet.
5: Simon. Ja, ik heb het ook zo druk, zo druk. Nee, echt tegenover mij zit Simon. Simon!
4: Nee, ik ben alweer een heleboel jaartjes ben ik gescheiden.
5: Ja.
4: Uit die relatie zijn 3 jongens voortgekomen. 25, 26 en nu inmiddels 30. Waarover straks misschien meer.
5: Ja.
4: Ik heb altijd een relatief vrij leven gehad. Gelukkig, dat was voordeel van de vrouw die ik toen had. Zij liet mij redelijk vrij.
5: Ja.
4: En dat is een belangrijk stukje in mijn leven. Ik heb ook een stukje vrijheid nodig.
5: Ik wou zeggen, dat kan ik begrijpen. Maar natuurlijk, dat kunnen alle mannen begrijpen. We hebben vrijheid nodig. Heb je ook, waar je nu woont, heb je ook huisdieren? Of behalve vissen?
4: Nee, ik heb gelukkig geen huisdieren meer.
5: Okay.
4: Kijk, want dat heeft ook een stukje met vrijheid te maken.
5: Ja.
4: 3 van die jongens. Ik heb allemaal beestjes gehad. Toen ex-vrouw, nu ex-vrouw, die wilde ook graag honden hebben. Poezen, konijnen, vijver gehad. Maar wie kon er altijd voor zorgen?
5: Ja.
4: Ja, dat was ik. De jongens die zijn allemaal de deur uit. Ik heb het allemaal gedaan, allemaal meegemaakt. Maar nee, geen huisdieren meer, want ik hou van mijn vrijheid.
5: Nou, dan gaan we nu over naar jouw hetgeen wat je eigenlijk doet, van de velden waterplanten. Sinds wanneer bestaat dat?
4: Ik ben eind 86 ben ik begonnen. Dus ik ben eigenlijk al zo'n beetje 40 jaar aan het ondernemen.
5: Ja, en hoe is het idee ontstaan om zo'n bedrijf te beginnen? Want het is toch een heel bijzonder. Een waterplantenbedrijf.
4: Ja, nou, dat zal ik uitleggen. Ik heb uitgelegd dat ik in Nooddorp op ben gegroeid.
5: Ja.
4: En ik zat eigenlijk elke dag zat ik lekker in de polder, was ik aan het vissen. En ik was een jaartje of 9 of 10. En toen ving ik aasvisjes voor de plaatselijke winkelier. En ik kon heel goed vissen. Ik heb ook wedstrijden gedaan. Ik zat altijd in de polder.
5: Ja.
4: En recordweek, 700 visjes met het hengeltje. Ik kon met mijn ogen dicht vissen. Gewoon zelfs zonder dobbertje. Kan ik nu nog
5: zonder
4: trouwens.
5: Zonder dobber.
4: Zonder dobbertje. Gewoon op het gevoel. Maar ik zat een keer... En dan ging ik naar die winkel toe in Noodorp. En dan ging ik die visjes brengen. En dan kreeg ik 10 cent per stuk.
5: Ja.
4: Maar ik zat een keer achter in de polder. En je goot een keertje in waar het eigenlijk niet kan. En ik schoot zo voorover kopje onder het water in. Nou ja, drijfnat. Maar ik had 20 visjes in die emmer zitten. Dus ik op mijn fietsje gestapt. En ik naar die winkel, drijfnat in die winkel. En 20 visjes kreeg ik 2 gulden. En toen zegt die man, wat is dat op jouw jas? En hij haalt er een waterplant vanaf. En die deed hij in de grootvissenkom. Hij zegt, ja, die kan ik ook wel gebruiken. En daar kreeg ik 25 cent voor.
5: Oh.
4: Nou ja, 25 cent was meer dan 10 cent. En zo was de interesse eigenlijk ontstaan.
5: Oké, wat grappig dat zoiets dan toch de basis is van het huidige bedrijf. Want als ik nu het huidige bedrijf moet omschrijven, wat houdt het in?
4: We zijn nu, ik heb het bedrijf overgedaan naar mijn zoon. Dus ja. Ik ben meer adviseur geworden. Maar hij is helemaal verder gegaan met webshop vijverplanten.
5: Ja.
4: En wat aanverwante producten. En dat doet hij heel goed, want dat is ook wel een grappig stukje. Hij heeft een mbo-opleiding heeft hij gevolgd. Logistiek supervisor, maar die opleiding dat sloeg helemaal nergens op. Hij zou Duits krijgen, hij weet alleen nog hond en katsen. Want die leraar die was na 1 les al weg. En ik denk van...
5: Wonderbaar.
4: Ja, ik denk dat schiet niet op. En destijds deden wij ook supermarkten beleveren. En al die Lidl met grote aantallen. Ik zeg, nou weet je wat, om 11 uur 's ochtends beginnen. Om 1 uur was hij alweer klaar. En de filmpjes kijken, de boeken sloten die aan met de examens. Gingen ze klassikaal examens oefenen. Ik zeg, kom maar bij mij werken. Nou, toen vond hij ook de webshop leuk. Nou, daar heb ik een beetje in gestimuleerd. Gezorgd dat de juiste mensen aan me schoven. En nu is hij zover dat hij heeft het hele waterplantenverhaal gedigitaliseerd. En dat verkopen we nu in heel Europa.
5: Ja, om een beetje gevoel te krijgen van wat is ongeveer je jaaromzet? Als je dat wil vertellen tenminste. Hoor.
4: Nou, dat kan. We zitten nu ongeveer op 6 miljoen.
5: Kijk eens aan. Ja. En dat zijn gewoon waterplanten, hè? En door aan alle landen in Europa, mag ik wel zo'n beetje zeggen.
4: Nou, niet allemaal. Want kijk, je zit ook met wet- en regelgeving. Engeland is bijvoorbeeld een verhaal apart.
5: Ja.
4: Dan wil ik wel kijken of ik het voor elkaar krijg. Zwitserland en de Spaanse eilanden, dat is allemaal lastig. En ik hou niet van lastig. Het moet wel een beetje leuk zijn. Ik hou best wel van een uitdaging, maar niet te moeilijk.
5: Niet te moeilijk, want als ik op jouw website kijk, dan zie ik ook, dan moet ik al een keuze maken in de talen. Het is dan iets van 5-6 talen op.
4: Ja.
5: Ook Duits trouwens.
4: Ja.
5: Ja, daar ben ik wel blij om. Maar dat is dus wel een basis van jouw bedrijf, is internationaal leveren.
4: Internationaal, ja.
5: Ja, ik voor de luisteraars van hoe kom je nou in hemelsnaam bij zo'n gast als Simon? Ik heb zelf een vijver thuis, een natuurvijver. En ik heb heel veel last van draadalg. En allemaal troep in de vijver en troebelwater. Ja, en wat moet je dan? En dan ga je zoeken op internet en dan vind je allerlei mening. Maar opeens kom je bij Simon van der Velde uit. En die man, het is ongelooflijk. Er zijn iets van, een stuk of 50 YouTube-filmpjes van jou. En dan vertel je hoe het allemaal zit. Op de manier zoals je nu ook met ons praat. Dus toen heb ik gezegd, nou kom jij maar eens een keer kijken bij mij. En ja, dat vond ik zo. Jij praat zo lekker over dingen waar heel veel mensen eigenlijk wel mee te maken hebben. Want vijvers zijn er in alle soorten en maten.
4: Ja, klopt.
5: Ja,
4: klein, dus, groot.
5: Ja,
4: vanaf een tijltje tot vorige week ook bij een vijver geweest. 3000 vierkante meter. Is nog in aanbouw. Ik heb het liefst altijd dat de mensen bij me komen voordat ze gaan graven. En voordat ze van alles gaan doen. Want dan kan ik bijsturen.
5: Ja, en jouw bijsturen, dat doe je op een bepaalde manier. Dat is vooral op een natuurlijke manier. Laat ik het zo maar even zeggen.
4: Ja, onze slogan is ook Connect with Nature.
5: Yes,
4: en die raken de mensen behoorlijk snel kwijt.
5: Ja.
4: En ik heb het altijd over de basis. Ik kijk altijd van, oké, wat is er aanwezig? Luister naar de mensen, wat wil men? En door die 40 jaar ervaring heb ik best wel aardig wat gezien, binnen en buitenland. En dat combineer ik dan altijd. En dan komt er een plannetje uit. Relatief simpel. Want mensen maken het soms veel te moeilijk voor zichzelf.
5: Ja.
4: Pompen, filters, techniek. Nee, doe het op een natuurlijke manier. En dan heb je ook weinig onderhoud. Want dat is ook een dingetje wat veel mensen hebben. Filter elke week schoonmaken. Groen water. Allemaal problemen. Ja, dat wil men niet. En de oplossing is vaak heel simpel. Maar men denkt vaak veel te moeilijk. Het lijkt de politiek wel.
5: Maar jouw oplossingen zitten in de natuurlijke manier. Daar gaan we het zo over hebben. En want ik denk dat er heel veel mensen zijn die een vijver hebben thuis van weet ik wat, 2x3 of zo. Mm. Of misschien nog wel kleiner. En last hebben van troebel water. Geef jij ons luisteraars nou eens gratis advies na de volgende plaat. Want je mocht ook wat muziek uitkiezen.
4: Ja.
5: De eerste is het nummer Rolling Stone van Laidback Lou. Waarom deze?
4: Nou, ik voel mezelf ook af en toe wel eens een beetje een Rolling Stone. Een beetje zo'n zwerver die overal lekker naartoe gaat.
5: Ja.
4: Ik heb inmiddels een heel stuk van de wereld mogen zien. Ik zeg altijd maar zo, ik stap ook in verschillende wereldjes. En dat vind ik leuk.
5: Het is wel ook zwiebertje kunnen draaien eigenlijk. Of ga ik verkeerd?
4: Nou, dat is weer een ander verhaal.
5: Want zwiebertje is ook leuk hoor, dat lied. Kunnen we dat niet? Oh, nee.
4: Even daar een leuk dingetje over. We hebben het over zwiebertje.
5: Kort, hè?
4: Ja, die had een, hoe heet het, zo'n knapzak.
5: Ja.
4: Ik ben 2 maanden weg geweest, december en januari, met een rugzak. Enkeltje Thailand. Meditatiecursus van 10 dagen gedaan. Ja. Niet praten, telefoontje weg. Daarna ben ik nog in een monnikenklooster geweest.
5: Ja, je had natuurlijk wel een hoop spijt natuurlijk. Je moest even...
4: Nee, het was eigenlijk een bevestiging van hoe ik in het leven sta. Ja, er zijn mensen die hebben daar moeite mee, maar ik heb daar geen moeite mee.
5: Maar Rolling Stone, hè, dan denken we inderdaad aan een zwerver. Maar eigenlijk, ik heb het even opgezocht, gaat het over een afwezige vader die zijn gezin in de steek liet.
4: Die heb ik voor die 2 maanden inderdaad even in de steek gelaten, ja.
5: Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, de originele bewerking, of de bewerking, de originele nummer is van The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Simon van der Velde is onze gast. De waterkweker, de waterplantenkweker. En Simon, ik vroeg net, in de Haarlemmermeer, veel mensen hebben een vijvertje. Een kleine vijver, tenminste klein. Voor de een is groot, de ander is klein. Als iemand een vijver heeft van 1 bij 2 en die is troebel, wat moet die doen?
1: Zo min mogelijk. En dat zal ik ook uitleggen. Nee, wat belangrijk is, maar dat is voor heel veel onderwerpen, zorgen voor een goede bodem.
0: Ja.
1: Dat is het fundament. En dat is voor heel veel natuurlijk. Wij werken met substraat, step one. Dat zijn kleine poreuze steentjes. En daar gaan bacteriën in, Bactaclear. Dat zijn eigen producten trouwens allemaal. En daar wortelen de planten heel erg goed in. Ga je op gewoon kale folie iets doen, ja, dan kunnen die planten ook niet overwinteren. Ze kunnen niet wortelen.
0: En je bent ook anti-lava-steen, heb ik begrepen.
1: Lava, ja, zeker. Ik heb, zeker in België doen ze dat veel.
0: Ja.
1: Ik ben bij klanten geweest. Alles eruit gehaald. Ja, echt heel veel. En een klant die was al 12 jaar bezig. Van alles geprobeerd. Filters, pompen, UV, noem maar op. Heb ik ook gezegd, ja, dat is, laat maar, alles eruit.
0: Oké, okay, dus we hebben jouw steentjes.
1: Ja.
0: En dan?
1: De steentjes, daar begint het mee. Bacteriën redelijk in het water. Ja. Dan gaan we hem opbouwen. We hebben waterlelies nodig. Die hebben we in kleine manden. En we hebben ze zelfs ook in grote kratten. Die zet je op de bodem neer. En die zet je eigenlijk plat op de bodem. Dan vul je eigenlijk de bodem aan met de substraat. Zodat je eigenlijk die kratten niet meer ziet. Want dat vind ik ook heel erg lelijk.
0: Ja.
1: Je hebt soms van die wasmanden erin.
0: En, ja, een Heineken kratje. Bierkratje, zei ik.
1: Maar ja, dat ziet er niet uit. Dus dat is de volgende stap. De waterlelies erin. Want die bedekken ook het wateroppervlakte. Zodat de zon er niet goed bij kan. Want dat is een probleem. Dan krijg je weer algvorming. Plus, die waterlelies geven natuurlijk ook een mooi bloemetje. Het is eigenlijk het centrum van de vijver. En dan gaan we van de waterlelies uit het midden. Dan gaan we naar de buitenkant. Dan zorgen we voor een goede en juiste oevermoerasplantenbeplanting.
0: Het is 1 bij 2, hè, die vijver. Hè? Dus niet dat je.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Met waterskiën ook nog. Of,
1: Nee, maar we hebben kleine plantjes, we hebben grote plantjes. We hebben, naar wat ik al aangaf, verschillende mandjes, verschillende grootte. Dus we hebben eigenlijk voor elke vijver, groot of klein, hebben we iets.
0: En als je dat dan doet, dan zeg je eigenlijk, ja, dan regelt de natuur het verder. Dan heb jij mooi water in je
1: vijver. Dat gebeurt bijna voor 90%. Je zal het een klein beetje bij moeten sturen. Maar dat is ook nog een aardigheidje. Mensen die gaan vaak naar verkooppunten. En dan komen ze met een flesje water.
0: Ja, dat u het wel weet. Dat u het niet vergeet.
1: Nee, ik vergeet niks. Nee, dat is een man.
0: Ga verder.
1: Maar dan komen ze met een flesje water naar een verkooppunt. Dan wordt dat water getest. En het water is eigenlijk noodgoed.
0: Juist.
1: Nou, ja. Dan krijg je een poedertje of een flesje krijg je aangeboden.
0: Ja, nou, levendel.
1: Doe je dat in het water. Maar ja, dan gaat er weer iets anders gebeuren. Dus ja, dan andere waterwaarde is niet goed. Maar je bent dan gemiddeld ook voor zo'n heel klein vijvertje ben je zomaar €100 kwijt.
0: En Zel, ik doe wat jij zegt voor mijn vijvertje, maar ik wilde heel graag ook een paar vissen.
1: Ja.
0: Welke vissen zijn goed voor zo'n vijver?
1: Nou, in ieder geval geen steur. Want die kom ik ook nog wel eens tegen. Dan wil men allemaal zuurstofplanten erin gaan doen. Maar een steur die kan bijvoorbeeld niet achteruit zwemmen. Dus dat gaat niet goed.
0: Lieve luisteraars, ik heb 2 steurs in mijn vijver. En die waren 30 centimeter, die zijn nu bijna een meter. En ik hoor dus. Sinds vorige week weet ik dat ze niet achteruit kunnen zwemmen. Nou, ja, wie gaat er nou achteruit zwemmen? Heb jij wel eens iemand achteruit zien zwemmen? Nee. Nou, maar ga verder. Welke vissen wel?
1: Nou, nog even een vraag voor jou. Countervraag natuurlijk, want jij vraagt mij het een en ander.
0: Ja.
1: Maar heb jij wel eens een toosje genomen die steur uit het water gehaald, een beetje gedrukt, dat er kaviaar uitkwam?
0: Nee, nog niet. Nee. En?
1: Nou ja, ik zou dat zeker doen. Wel even kijken wanneer die eitjes erin zitten. Maar de steur die geeft natuurlijk ook eitjes.
0: Ja.
1: Dus het is wat dat betreft een hele goede investering geweest. Je gaf het al aan, kleine steur, een hele grote steur. Ja. Maar als je ziet wat zo'n potje dus kaviaar.
0: Als u mij in langs de weg ziet staan met potjes kaviaar, dan weet u waar ze vandaan komen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dankjewel, Simon.
1: Maar ik zou niet voor kooikarpers kiezen. Er zijn mensen die kiezen voor kooikarpers. Maar kooikarpers die vroeten in de bodem.
0: Ja.
1: En die eten heel veel over het algemeen. Nou goed, dat komt in de ontlasting komt ook allemaal in de vijver. Dat komt op die bodem. Wordt allemaal slip. En dan op een redelijk gaan die waterwaardes alle kanten op. En dan kun je eigenlijk weinig doen.
0: Ja, en maar welke vissen kunnen er wel in?
1: Wat ik altijd adviseer, neem goudwinders. Die zwemmen in een schooltje. Die zitten lekker aan de oppervlakte. Die gaan niet vroeten. En ze zijn heel goed zichtbaar omdat ze oranje zijn.
0: Oké, dus als het goed is, na morgen zijn alle goudwinders uitverkocht.
1: Ja, er schijnt ook nog een WK te zijn. Nederland supporten, dus allemaal aan de goudwinders.
0: Nou, mooi. Nog even terug over jouw reis naar Thailand.
1: Ja.
0: Je zei, toen ben je ook nog op bezoek geweest bij de monniken.
1: Ja, ben ik ook nog gekomen. Ik had een enkeltje genomen, rugzakje. Ik denk, want mijn zoon heeft het bedrijf overgenomen. Even weg, laat hij het zelf doen. En ik wilde ook naar Sri Lanka om nog wat in te kopen. En ben ik eerst geweest golven in Bangkok. En toen vertelden ze me over een monnikenklooster waar ze ook Engels spraken. Maar daar had ik weer een meditatiecursus voor nodig. En ik heb mijn ogen wel eens dicht gedaan, maar dat was niet voldoende. Dus toen ben ik naar een mailtje gestuurd naar India. Van, hebben jullie voor mij die 10-daagse cursus? Dan mocht ik niet praten, geen telefoon,
0: helemaal
1: niet.
0: Dat is wat voor jou, zeg.
1: Ja, zeker. Dus ik heb uiteindelijk de cursus gedaan in Sri Lanka.
0: Ja.
1: En toen ben ik teruggegaan naar Thailand. En toen heb ik inderdaad een week in dat klooster verbleven.
0: En wat is de belangrijkste les die je daar hebt geleerd?
1: De belangrijkste les is observeer. Van zoveel mogelijk verschillende kanten iets bekijken. En het dan loslaten. Ja, want we zijn gewend als er een gebeurtenis is, die sla je op. En die neem je eigenlijk mee. Maar het is juist de bedoeling om het niet mee te nemen.
0: Ik heb dat wel als ik op het terrasje zit. En ik zit zo, dan bekijk ik het allemaal van verschillende kanten. En ik laat het weer los. Maar dat is niet helemaal wat jij bedoelt.
1: Van de boven- en de onderkant?
0: Dat is heel wat anders weer. Maar goed, het heeft dus duidelijk wel bij jou in jouw leven een nut gehad. Dat,
1: ja, zeker.
0: Ja.
1: En dat niet alleen, maar het is ook heel interessant om te kijken van met de andere mensen van oké, wie komen er allemaal? Wat zijn de gedachtegangen? Dus je hebt heel veel verschillende mensen die daar allemaal naartoe gaan. Met allemaal achterliggende gedachten. En ze willen allemaal iets bereiken. Maar dat had ik niet. Ik wilde dat gewoon ervaren.
0: Oké, en jij bent een specialist. Ben jij de enige... Zijn er meer mensen zoals jij? Want jij bent echt... Een adviseur, mensen bellen jou omdat ze een probleem hebben. En ik vergelijk je maar met een soort topadvocaat. Maar heb jij veel concurrenten?
1: Nee, want de problemen die zijn zo veelvuldig. Ik kan het nooit allemaal oplossen, ik kan het nooit allemaal adviseren. En de mensen die er echt een beetje verstand van hebben, dat zijn er helaas niet zoveel, dat zijn er steeds minder.
0: Nou, we gaan nog even terug over jouw leven. Tenminste, wat muziek betreft. We gaan naar de Commodores. En Lionel Richie, die zingt niet alleen mooi, maar die heeft ook dit nummer geschreven. En het nummer heet Easy. En waarom heb je deze uitgekozen?
1: Nou ja, dat gaat een beetje in dezelfde flow als dat klooster en die meditatie. Gewoon easy. En vanuit dat easy gevoel kun je heel goed weer observeren.
0: Nou, ik zal je toch een beetje uit de droom helpen. Want Lionel Richie heeft het eigenlijk geschreven van het gevoel wat een man voelt als hij zijn relatie heeft beëindigd.
2: Rick Claus met Ondernemend Maar op Meer Radio.

0: Wat een heerlijke muziek. De Commodores en Easy. Kon je vroeger een beetje op slijpen. Maar ja, ik weet niet wie dat woord nog kent allemaal. Maar goed, dat waren mooie tijden. De jaren 70, 80. Commercie is belangrijk voor jou, want jij moet de klant bereiken. En dat doe je heel veel met filmpjes. Ik heb een paar van die filmpjes bekeken. Wie regelt dat allemaal? Is dat je zoon die dat regelt?
1: Mijn zoon die boekt mij,
0: ja.
1: Om het zo maar te zeggen. En ja, want kijk, het voordeel is, ik heb de ervaring. En ik hou niet van een script, gewoon freestyle. En dan gaat er iemand mee die filmt. Dan hebben we een editor. En die maakt er een verhaal van. En mijn zoon die zorgt dan met een team van mensen dat het de wereld ingeslingerd wordt.
0: Maar er zit niet toch een soort regisseur bij die zegt van je moet rechtop staan. Of je moet harder praten. Of in de camera kijken.
1: Kleine stukjes, maar eigenlijk gaat het allemaal vanzelf.
0: Ja, ja. Want je doet er best veel.
1: Volgens mijn zoon te weinig nog.
0: Oké. Ben je ook lid van ondernemersverenigingen, dat soort dingen?
1: Nu niet. Ik heb het allemaal gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik vind het veel leuker om zeg maar verschillende wereldjes in te stappen. Dat had ik volgens mij al eerder gezegd.
0: Ja.
1: Is er een keer een bijeenkomst? Ik zit bijvoorbeeld webwinkel contactdagen. Dat is geen vereniging. Maar dan zit ik tussen de mensen die allemaal in de automatisering zitten. En de webshop specialisten. Ik zit ook bij jongens aangesloten die zijn met AI bezig.
0: Nou, dat is ook een van mijn vragen. Van doe jij daar al wat mee in je bedrijf?
1: Ja, daar doen we zeker iets mee. Ik geloof dat 85% van de klantvragen al automatisch beantwoord wordt.
0: Oké. Dus als ik een vraag stel per e-mail of per WhatsApp of wat dan ook naar jouw bedrijf, dan is AI de beantwoorder.
1: Die beantwoordt de simpele vragen. En zeker bijvoorbeeld van waar blijft mijn pakketje?
0: Ja.
1: Ja, als we die telefoon aan moeten nemen telkens voor dat soort vragen. Ja, dan heb je misschien wel 10 mensen nodig om al die vragen te beantwoorden.
0: Ik zit ineens te denken, zou dat voor thuis ook wat zijn? Dat als
2: lijkt, me heerlijk, belt, ja, lijkt me heerlijk, ja.
0: Ja, als je vrouw belt, dat...
2: Nou, dat hoeft ook weer niet, maar...
0: Oh.
1: Nou, daar kan ik ook nog iets op zeggen. Ik kwam toevallig in België iemand tegen. Dat was een directeur en die zat in de automatisering. En die zegt van... ja, ik denk dat ik mijn vrouw de deur uit doe. Want we hebben tegenwoordig van die robotjes. En die kunnen bijna alles doen wat die vrouw ook doet.
0: Ja, bijna, hè?
1: Bijna.
0: Maar we moeten er niet vandaag inside van maken. We moeten het keurig houden. En een van de vragen was... hoe werkt dat brein van jou nu überhaupt? Maar dat weet ik dan eigenlijk wel. Wat zou je nou wel graag willen... nou, bijna schreeuwen, rondbazuinen over jouw bedrijf? Iets wat mensen steeds maar, waar je steeds maar mensen van moet overtuigen of wat een misverstand is?
1: Dat is een hele goede vraag trouwens.
0: Dankjewel.
1: Ik zie het zo. Mensen die raken steeds verder weg van de natuur. Alles wordt steeds complexer. Alles gaat veel steeds sneller. Vandaar ook dat nummer Easy.
0: Ja.
1: Ik heb net gehoord dat er ook een andere betekenis achter zat. Maar voor mij is het Easy van rustig aan.
0: Rustig.
1: En wat wij ook zeggen, maak connect with nature en connect with each other. Want dat zijn twee van die stukjes wat ik eigenlijk probeer aan te geven. Dat is met een tuin en dat is met een vijver ook. Een vijver geeft rust.
0: Klopt.
1: Het zorgt er ook voor dat de biodiversiteit veel beter wordt. Want alles verstedelijkt. Zou je bijvoorbeeld met veel planten werken in bijvoorbeeld een verstedelijk gebied... en je doet dat tegen de muren aan en op straat... dat je schaduw gaat creëren, dat scheelt al 7 graden ongeveer.
0: Ja.
1: Dat is ook wetenschappelijk al bewezen.
0: Nee, dat klopt. In een bos is het ook altijd een stuk koeler dan,
1: ja.
0: dan op straat.
1: En met mensen ook. Kijk, als je dan met elkaar rustig bij zo'n vijver zit in de tuin... En dan praat je ook veel makkelijker dan bijvoorbeeld in de stad. Dan zie je die mensen allemaal achter elkaar heen lopen. En dan vraag ik wel eens, ja, waar gaan jullie nou allemaal naartoe? En dat weten ze vaak zelf niet eens. Dus daar hebben we er nog één. Easy.
0: Easy. Kijk, wat een levenslessen krijgen we hier, luisteraars van Meer Radio. Simon, wie waren jouw sporthelden vroeger? Of nu?
1: Ja, ik heb niet zoveel sporthelden.
0: Mooi. Dan ga ik naar de volgende vraag.
1: Nee, ik heb best wel veel sport gedaan, maar ook omdat ik het leuk vond. Ik wilde dat ervaren.
0: En in welke sport blonk je uit?
1: Ja, eigenlijk geen ding.
0: Vissen. In welke? Ja, dat heb je verteld natuurlijk. En welke sport, behalve vissen, dan had je het meeste plezier in?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En waarom? Je maakt dan gebruik van de kracht van de ander.
0: Ja, daar moet ik even over nadenken. Maar ik geloof dat ik hem begrijp. Maar we zullen, die is ook wel leuk om uit te nodigen een keer. Onze grote vriend van de geest. Onze judoka, Dennis.
1: Ja, en die zal dat ook beamen, denk ik.
0: Ja, ja. Een fijne gozer trouwens. Maar moet jij... Jij hebt je bedrijf verkocht aan je zoon.
1: Ja.
0: En hoe deed je dat met die andere zonen? Zitten die ook in het bedrijf? Hebben die een deel daarvan dan als stille aandeelhouder? Of hoe verdeel je zoiets?
1: Nou ja, kijk, het bedrijf is één. Wat wel interessant is op het zakelijke stukje. Mijn zoon die werkt al 10 jaar met me.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar de Belastingdienst kijken. Hij moet sowieso 5 jaar in dienst zijn. En dan kun je een gedeelte schenken zonder dat je...
0: De BOR-regeling.
1: Ja, ja. Heel juist.
0: Ja.
1: En dat scheelt sowieso. Kijk, hard werk is één. Maar ik vind dat ze af en toe een beetje te veel afnemen. En ik vind het veel leuker om het zelf te bepalen waar het naartoe kan. Hè, zodat het ook kan groeien. Zodat dat ik een ander en zeker mijn kinderen verder kan laten groeien.
0: Ja. Maar de andere twee, hoe gaat een vader daarmee om?
1: Nou, de andere twee, want dat is, ik ben wel van, je moet het wel gelijk verdelen.
0: Ja.
1: Dus de oudste heeft dan het bedrijf, dat heeft hij al best wel een groot voordeel. Maar het privé, dat gaat naar de andere twee toe.
0: Oké, okay. Ja, ik denk dat ik hem begrijp. Heb je wel eens zelf iets unieks verzonnen, waarvan je denkt, ja, kijk, zonder mij was dat er niet geweest?
1: Ja, eigenlijk best wel.
0: Ja,
1: kijk, een aantal van die producten, dat praat ik ook weer over 10 jaar geleden, had ik een kinderthema bedacht. En dat was Amazing World. En dat waren allemaal plantenconcepten. Met cactus, met zaadjes, à la Albert Heijn, dat concept. Ja. Met waterplanten, met visjes erin. En dat was dan Amazing World. We hebben ook nog de eerste prijs gewonnen bij Royal Floral Holland.
0: Wat leuk.
1: Ja, want iedereen maakt iets voor volwassenen. Ja. Maar dit was voor kinderen en dat was ook educatief. En dat vonden ze helemaal leuk.
0: Nou ja, wij in deze omgeving hebben natuurlijk veel met bloemen. Dus wij zijn daar zeer geïnteresseerd in. Wij hebben ook namelijk de plaat...
3: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Kijk, en waarom deze plaat? Tenminste, dat ga je zo vertellen. Maar het is Frank Sinatra geworden. Met My Way.
1: Ja.
0: En waarom, dat is voor jou een belangrijke plaat. En waarom?
1: Nou, omdat ik eigenlijk altijd mijn eigen pad heb gekozen. En dat vond ik altijd leuk. Kijk, als je twee wegen hebt. Één weg, dan zie je zeg maar het einde. Van A naar B.
0: Ja.
1: En die andere weg, daar zitten kronkels in. Er zitten hobbels in. Er zitten uitdagingen in. En ik heb eigenlijk altijd de moeilijke weg gekozen. Omdat ik dat het meest interessant vond.
0: En de uitvoering die we gaan draaien is denk ik de allermooiste uitvoering. Dat is van Frank Sinatra. Maar je dacht ook nog even aan Herman Brood. Want die heeft het ook gezongen.
1: Ja, dat is even wat losser.
0: Ja, kun je wel zeggen, ja.
1: Wat creatiever. En
0: ja.
1: Ik denk dat ik met al die verschillende producten wat ik heb bedacht.
0: Dus, pardon. Ja.
1: Met al die verschillende producten ben ik ook wel redelijk creatief. En wat je al aangaf, de meeste mensen die kennen natuurlijk Sinatra. Maar Brood niet. Maar ik vind wel eigenlijk dat deze versie het beste is.
0: Dan gaan we nu luisteren naar My Way.

0: Wow, dat is even genieten. Daar wil je toch niet doorheen praten. Beste Haarlemmermeerders, u luistert nog steeds naar... hoe heet het programma ook weer? Onderneem het maar. En mijn naam is Rick Claus en ik vind het ontzettend leuk om dit te doen. En nog leuker als u luistert en als u wat over het programma wil zeggen of wil doen... stuur dan even een mailtje naar rickclaus@meerradio.nl. En onze gast is Simon van der Velde. En Simon die heeft al heel veel verteld. Simon, maar ben je ooit wel eens benaderd voor een televisieprogramma?
1: Meerdere malen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Maar kweker zoekt vrouw? Of
1: een, nee. Dat was RTL en dergelijke. En toen vroegen ze van ja, we gaan een programma doen. Wil je meedoen?
0: Ja.
1: En toen vroeg ik aan die mensen van hoeveel betalen jullie dan? En toen zeiden ze nee, maar jullie moeten ons betalen.
0: Ja.
1: Ik zeg nee, laat maar.
0: Nee,
1: doe het omdat ik het leuk vind, maar ik ga er niet voor betalen.
0: Nee, maar jij lijkt mij echt zo'n gastheer... Die hartstikke leuk in een bepaalde soort van programma past. En die kan connecten met de luisteraars, met de kijkers. Maar goed, dat was maar een ideetje. Ik denk na dit programma dat je met de telefoon rood gloeiend staat.
1: Nou ja, ik ben beschikbaar, dus het maakt mij niet uit.
0: Nou, wat zijn je toekomstplannen?
1: Mijn toekomstplan is meer adviseren.
0: Ja.
1: Op veel verschillende vlakken. Niet alleen mijn zoon, maar ook vijverbezitters die iets voor ogen hebben. En daarnaast wil ik eigenlijk dat Connect with Nature en Connect with Each Other verder uitdragen. En ik heb ook nog een ander dingetje, dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Dat heb ik heel lang.

0: staat los van een klooster. Maar ik heb altijd zoiets van, ik wil in ieder geval één keer op een dag iemand helpen. Maakt niet uit wat het is, kan soms heel klein zijn. En iemand laten lachen.
1: Nou, kijk eens aan, wat een mooi initiatief. Laten we dat al zeker even overnemen. Dus wil je het nog één keer zeggen? Je wil één keer op een dag
0: iemand laten lachen en iemand helpen. En dat kan soms heel klein zijn, hè?
1: Ja,
0: ik geef een voorbeeld. Ik was gisteren even in Rotterdam. En ik had allemaal van die waterflesjes en blikjes leeg om in de auto liggen. En ik had een tasje. En dat deed ik alles in. En ik rijd dan in de stad. En ik weet dat er die mensen lopen langs de weg. En die sparen dan, die willen die flesjes hebben.
1: Ja.
0: Er kwam iemand en een hele zere voet. Maak hij ook even een babbeltje. Nou, die had medicijntjes nodig. Ik zeg, joh, hier heb jij dat tasje. Dan heb je kleine bijdragen. Kost niks, kan natuurlijk weggooien, kan het zelf wegbrengen. Maar dat zijn hele kleine dingetjes. Micro, macro, maar dat maakt wel het verschil.
1: Nou, we leren je wel kennen. En wat voor auto rij je eigenlijk, Simon?
0: Ik heb twee auto's.
1: Ja.
0: Ik heb een busje. 350.000 kilometer op de teller. En,
1: diesel?
0: Diesel.
1: We zagen je aankomen, we hoorden je aankomen, ja.
0: Ja, maar dat vind ik een heerlijke auto.
1: Ja.
0: Want ik heb er heel veel mee gereisd. Ik heb er een matras in gehad, lekker geslapen. Ik kan er waterplantjes in doen. Ik kan mensen meenemen. En het is een dieseltje. Ik zit lekker, want daar hou ik ook van, lekker hoog.
1: Ja, dus je bent ook niet de kleinste.
0: Nee, ik ben ook niet de kleinste.
1: Ja.
0: Vind ik een heerlijke auto. Daarnaast heb ik ook nog een personenauto. Dat is ook een Mercedes, daar heb ik spijt van.
1: Oh.
0: Ja, dat zal ik uitleggen. Die auto is prima, hè?
1: Ja.
0: Maar de service bij de garages is onder de maat. Als ik nou een dimlichtje kapot heb en ik moet een maand wachten voordat ik langs
1: moet. Welkom in Nederland. Ja.
0: Ja, en dat vind ik wel een beetje lastig.
1: Ja, ja, ja.
0: Want even een ander dingetje, want ik ben ook nog wel het over sport.
1: Gooi het eruit.
0: Ja, ik ben toch bezig. Maar even het verschil. Ik was in Marokko met een vriend. We hadden een gids geregeld en we hadden twee van die off-road motoren. Nou, een van die motoren, daar markeert iets aan. We gaan naar zo'n garage toe en je wordt direct geholpen.
1: Ja, ja, en zijn wij niet meer gewend.
0: En een fractie van de centjes. Ja, en dan denk ik, zo kan het ook. En ja, daar moeten we eigenlijk naar terug, maar dat is een ander verhaal.
1: Die Simon, er zit veel meer achter dan alleen maar plantjes kweken. En wat we hebben het helemaal in het begin gehad over jouw opleiding. En zei, ja, ik ben niet van die school en blablabla. Bla, bla. Maar als ik een Nederlandse naam zeg van een plant, dan begin jij meteen over de Latijnse namen. Je kent ze allemaal, hè?
0: Ja, allemaal is wel heel erg veel.
1: Wat vind je de mooiste naam van een plant?
0: Ora elabora. Maar dat is een
1: werk en, wat is het?
0: Bid en werk.
1: Bid en werk, ja.
0: Ja, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Nou, soms begrijp ik zelf ook niets van dit programma. Dat is wel leuk. Wat zouden jouw vrienden van vroeger zeggen als ik aan hen vroeg zou vragen, wat typeert Simon van der Velde nou eigenlijk?
0: Dat hij lekker zijn eigen ding doet.
1: Mooi. En over je eigen ding doen, wat is het eerste als je 's morgens op het kantoor komt of wakker wordt, wat je gaat doen?
0: Nou ja, als ik naar kantoor ga, dan doe ik eventjes een lekker expressootje.
1: Ja.
0: En dan loop ik een klein rondje en dan zeg ik eventjes goedemorgen. En dat is ook wel weer grappig. We hebben het over muziek. En ik hou af en toe wel van iets geks.
1: Ja.
0: En ik, het was best wel een warme, vermoeiende dag. En dan had ik zo'n box gepakt. En dan had ik lekker die muziek opgezet die wij met die Laidback Luke, Papa's Rolling Stone. En dan kom ik zo lekker swingend, kom ik daar het bedrijf in. En dan zeg ik Jumbo. Jumbo is Afrikaans voor goedemorgen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, dan zet je even de sfeer en even...
1: Nou, we leren je echt kennen. En had je ook nog een bijnaam vroeger toevallig?
0: Ja.
1: Nou, gooi er maar uit.
0: Dat was de Ripper.
1: De Ripper?
0: Ja.
1: Jack?
0: Ja, maar het ging dan om meisjes. Omdat ik hoefde niks van die meisjes. Maar dan vond ik die meisjes juist heel leuk.
1: Het wordt tijd voor de bitterballenvraag.
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
1: Beste Simon, als jij 1 miljoen euro mag besteden om jouw gemeente of bijvoorbeeld hier Haarlemmermeer een stuk leuker te maken, waar zou je dat aan besteden?
0: Dan zou ik zorgen dat er meer waterplanten en vooral waterlelies overal in het water komen.
1: Ja, want dat doet me even denken aan, we hebben het probleem van de rivierkreeften.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat oplossen?
0: Met waterplanten.
1: En ja?
0: Dat is ook wel grappig. Ik heb ook op LinkedIn heb ik wel eens gezegd, jongens, ik heb de oplossing voor jullie. Zet nou in plaats, zorg dat er een goede beplanting aan die waterkanten komt. Dan komen die kreeftjes, die kunnen daar niet doorheen door dat wortelgestel.
1: Nee.
0: En dan los je het al op een hele simpele manier op.
1: En nu gaan we ze vangen, handmatig.
0: Nu gaan we ze vangen. 7 miljoen euro is aan 2 vissers gegeven.
1: Ja.
0: En die moeten dat dan wegvangen.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: dat gaat helemaal niet lukken. Want 1 zo'n kreeftje kan ongeveer 200 eitjes leggen.
1: Ja, ik zag zo bij Vetship. Er zijn een heel jacht voor ze aan het bouwen. Zodat ze overal goed bij kunnen.
0: Ja, nee. Dat. Maar kijk, dat is een stukje praktijk.
1: De natuur lost het op.
0: Ja, en uiteindelijk lost hij alles op.
1: Oké. En wie verdient er volgens jou een standbeeld?
0: Nou ja, ik vind dat jij ook wel een standbeeld verdient.
1: Nou, kijk. Eindelijk, na zoveel uitzendingen zijn we
3: zoveel. Niet te geloven, zeg.
1: Nou, heel klein standbeeldje, maar duurde dan. Ik denk, in een hoekje daar achter een raam.
0: Nee, maar kijk, jij bent volgens mij best wel een succesvolle ondernemer. Je hebt het goed gedaan. Maar dat is het nadeel soms van een ondernemer. Een ondernemer, die zetten ze niet zomaar in het zonnetje. En de complimenten, die krijg je ook niet. Ja, gezeur als er een keertje iets niet goed gaat. Maar ja, doe je 99 dingen goed, dan hoor je bijna nooit iets over.
1: Nou, ik heb het voor- en het nadeel, maar dat ik ook wel in het verleden genoeg in het zonnetje gezet ben. We hadden zelfs een...
0: Je bent aardig bruin trouwens.
1: Ja, dat is gewoon in de tuin werken nu. Maar wij hebben ook een jaar lang meegedaan met een programma. Dat heette trouwens Je Geld of Je Leven. En dat stond onder Ondernem het maar, vandaar de titel. En daar keken 4-5 miljoen mensen naar. En dan word je herkend en dergelijke. En dat is hartstikke leuk. Maar het heeft ook allemaal weer... Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja. En een ondernemer, denk ik, die geniet het meest. Die krijgt de grootste kick als hij ziet. Als hij zelf ziet van... Hey, dat was mijn plan en zo komt het uit en zo loopt het. En dan heb je die waardering. Nou, het is hartstikke fijn, maar...
0: Nee, maar die deel ik. Want ik vind het zelf ook veel leuker om de voorzet te geven.
1: Ja.
0: Maar ik hoef hem niet in te koppen.
1: Nou kijk, dat is wel een heel mooi ding. We gaan over naar de laatste plaat. En we gaan afscheid nemen van Simon van der Velde. Simon, ik vond het een heel leuk gesprek. Wat is je favoriete waterplant?
0: De waterlelie.
1: De waterlelie.
0: Want dan kun je lekker onder zitten.
1: Kijk. Dames en heren, de gast was bij Ondernem het maar Simon van der Velde. Ton van Dalen, hartelijk dank voor de techniek.
3: Graag gedaan. Ja.
1: Wat heb je nog meer gedaan eigenlijk?
3: Alleen maar geschoven ze. Alleen maar geschoven.
1: Dankjewel voor het schuiven. Je hebt
3: een leuk verhaal over die plaats van de Rolling Stones. Vertel eens even, Simon.
0: Rolling Stones. Ik kwam in het nieuws dat er een optreden was. Een gratis optreden. Dus ze konden gratis kaartjes krijgen.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou ja, ik ben Nederlander natuurlijk. Dus ik bel een vriend op. Hey Gerrit, heb je zin om mee te gaan naar de Rolling Stones? Nou, Gerrit die zegt, die gaat altijd wel mee. Daar hebben we heel veel mee gereisd. Hij zegt, ja, nee, ik ga wel mee. En dacht erna, ja, waar is het eigenlijk? Ja, Havana. Ja, gelukkig was hij, oké, daar gaan we 5 dagen naar Havana toe. En daar hebben we, ja, bij dat eerste concert wat ze gaven, want toen ging het langzaam open. Dat hebben we toen meegemaakt. En dat was ook weer een hele aparte ervaring.
1: Nou, om een beetje mee te smullen van jouw ervaring, gaan we afsluiten met de plaat van de Rolling Stones.
0: En Out of Control.
1: Out of Control. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones and Out of Control. Dank u wel, dit was Ondernem het maar.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, hoe kondig ik dat ook weer altijd af? Ja, er ging geen schoolfeest voorbij in de 80, 90 jaren. En misschien nu nog wel of dit heerlijke Brickhouse van de Commodores. Brick. Werd gespeeld. En ik opende dus ook deze editie van Soul at Six met Brickhouse Commodores. Welkom, leuk dat je luistert meer Radio Soul at Six. We gaan even tot 7 uur dansen. Je weet het wel. Ik draai hem overigens ook om... Dat had ik natuurlijk eventjes... Ronald Lepret, moet ik zeggen. De bassist van de Commodores hebben we vorige week helaas achter moeten laten. En die kan je niet beter denken dan gewoon even zijn grootste hits te draaien. Want het basgitaartje, de Commodores, is stil lekker, maar maakt het ongelooflijk swingend. Ik heb heerlijke plaatjes voor je uitgezocht. Sam Cooke, Sam Dave, William Devon, jawel, blijf luisteren. En Quincy Jones komen voorbij, maar Blondie kon het niet laten om ook af en toe een disco-hitje te maken. Rapture is een van de bekendste, maar ik vond The Tide Is High een goede cover, moet ik zeggen, drie keer achter elkaar, van de Paragons geduikte Blondie. Waarop wij ook in de jaren 80 konden blijven dansen op onze favoriete bandjes. Gaan we nu ook doen tot 7 uur. Leuk dat je luistert, halen we

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: And spice. Especially.
2: Girls, Moments en Whatnot, dat zijn twee bands. De Moments gingen uiteindelijk verder als Ray Goodman en Brown. Inderdaad, Special Lady heb ik ook eens gedraaid. Die draai ik regelmatig, lekker nummertje. Maar dan weet je een beetje in welke hoek je dit lekkere Girls uit 1975 moet zoeken. Betje, Wouldn't Hurt Me. Quincy Jones staat op zijn album The Dude. Patty Austin zingt, want George Duke, Quincy Jones bedoel ik, die kon van alles en nog wat. Maar zingen liet hij aan een ander over. Steve Lukather speelt op gitaar. Natuurlijk als Quincy Jones een plaat maakt, alleen maar grote namen. Maar Patty Austin moet even genoemd worden vanwege haar stembanden. Na Quincy Jones draai ik Sam Cooke. Ik had gezegd grote namen, dan ga ik even lekker mee door.

1962. Wauw. Dat is heel lang geleden. En toen was Sam Cooke nog een beetje aan het zoeken naar zijn stijl. Uiteindelijk werd hij politiek erg geëngageerd, zal ik maar zeggen. En maakte hij hele andere nummertjes zoals The Time Is Gonna Change of Change Is Gonna Come. Wauw, zoiets. Maar Twist in the Night Away is gewoon een knijterige dansplaats. Zoals deze heerlijke TLC creep van het prachtige Crazy Sexy Cool album. Wat we allemaal in de kast hebben staan natuurlijk. Ah, dansen in de jaren 90.

Ja, je moet je voorstellen, 1974 was natuurlijk Curtis Mayfield gigantisch. Je weet dat psychedelische soul-verhaal. En daar wilde Desi William Devon met Be Thankful for What You've Got. Een beetje op meedraaien op die karretje. Goed gelukt, hij heeft er heel veel plaat van verkocht. En derhalve dus een soul classic. En als we het toch over soul classics hebben, weet je nog dat je hierop danst op schoolfeestjes? Nou en of. Schaam je niet, dans gewoon lekker door. Het is er het weer voor de slotte. Ik ga zo meteen even wat nieuws uitzenden. En dan gaan we daarna nog een half uurtje door met Soul at Six. Met buitengewoon lekkere

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Vannacht helder en minimaal rond 12 graden. Morgen veel zon.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond en dit.

het is natuurlijk eigenlijk een lied van alle tijden. Laten we eerlijk zijn. Dat kan je vandaag de dag ook nog gewoon op deze toon zingen. Maar op allerlei manieren. Textueel gezien natuurlijk altijd interessant. Wie heeft het geschreven? Nou, Norman Whitman, Barrett Strong. Die schreven heel veel voor de Hitsville USA. Detroit, daar heb ik het natuurlijk over. Motown, ze hadden geschreven voor de Temptations. Maar toen ze eenmaal Edwin Starr aan het werk hoorden, zei de schrijvers, nou, die moet het uitbrengen. Waarvan akte? Girls on Film, Duran Duran. Dat is gewoon gek, toen gewoon iets heel anders. In de jaren 80 kwamen er allerlei leuke plaatjes uit. Popmuziek, New Wave, maar eigenlijk ook een beetje post-disco-achtige, geweldige, lekkere dansplaten. Duran Duran kwam uit met Rio, hun allereerste album. En daarmee schreven zij geschiedenis.

Ik had het al eerder over psychedelic soul en funk. Nou, daar is dit Undisputed Truth, Smiling Faces, er ook een van. En ook Norman Whitfield, die ik ook eerder noemde in deze show, heeft dit geschreven. Een man was erg actief, ging in Motown. En in begin jaren 70 kwamen dit soort heerlijke dansbare soulplaten uit. Zo fijn. Hey, kan je nog herinneren dat Rapper's Delight uitkwam en we allemaal dachten, wat is dit? Nou, er waren er heel veel bands. Blondie was er één van. Die wilde ook een beetje van dezelfde boom plukken. Maakte hele lekkere nummertjes van. Nou, dit is er ook eentje van. Ik vind dit basloopje niet onderdoen van iets wat Chic had kunnen uitbrengen. En ik geloof dat uiteindelijk Queen dat ook heeft toe moeten geven. Dat het heel erg dat geïnspireerd was daardoor. Another One Bites the Dust is natuurlijk een titel die we nooit zullen vergeten. Let's go!

Ja. Ik zit een beetje in de Motown-vibe, denk ik. Want Marvin Gaye is natuurlijk de koning van Motown. Met menig anderen, maar... It Takes Two. Het is gewoon een lekker vrolijk Marvin Gaye nummertje. Die later natuurlijk super serieus prachtige nummers schreef. Laat dat niet onduidelijk zijn. En eigenlijk in België ook nog grote hits gemaakt heeft toen hij daar woonde. Ik heb een telefoontje gekregen, een e-mail. Ik werd duidelijk ook in het winkelcentrum lastiggevallen door heel veel mensen uit te halen. Meer die zeiden, Martin, dat zal het. Zit leuk programma. Nou, dat, ik neem graag natuurlijk complimenten in beslag. Maar die zeiden, je draait zo weinig Whitney Houston. Nou, dan ga ik nu veranderingen brengen. Whitney Houston, so emotional. Moet ik daar verder nog iets over zeggen?

is een beetje twijfelachtig of dit nou soul is of disco, wat het is. Maar maakt niet uit, het is dansbaar. Dan weet je, dan komt het meteen in aanmerking. Zelf vonden de heren van Sly Fox dit hun meest funkiest song ever. Dus dat moet je dan belonen door wat draaitijd te geven. Over beloning gesproken, ik ga ondertussen deze show afsluiten. En als beloning draai ik nog eventjes een heerlijk plaatje van de Spinners. I'll be around. Het geldt ook, het geldt voorbij trouwens, pas aanstaande maandag weer. Maar vanavond, I'll be around. Robert trapt af van de hele avond. Soul, dansbare soul, lekkere muziek op Meer Radio. Tot 12 uur op deze heerlijke donderdagavond. Nog een hele fijne donderdagavond.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Midnight van Will Eason en John Herbert en Jamie Crow. Welkom bij de Funk Factory. Het is donderdagavond, zo avond op meer radio. Heerlijk toch? Hiervoor Martin van Golen met het Soul at Six natuurlijk. Martin, hoor je weer aanstaande maandag vanaf 6 uur hier op meer radio. En toch een lekker zomertje toch wel, hè? Ja, ik vind het zelf een beetje lastig af en toe met dit weer. Het was vorige week nog 35 graden. Nu is het 18 graden. Dan moet je alweer bijna je winterjas aan. Maar goed, we overleven dit wel met z'n allen. En bij erbij, een uurtje fijn. Lekker over de radio heen. Wat muziek die je avond wat draaglijker maakt om de avond door te komen. Toch, inderdaad. Welkom bij de Funk Factory. Beste soul funk. En ja, een beetje mespuntje jazz misschien.

uit Rotterdam, Curtis Millen. Dat heerlijke Standing on Business. Nou, daarover gesproken. Gisteren heb ik een heerlijk etentje gehad in Rotterdam. En misschien dat je het wel kent. Ja, die zware checkfabriek. Noem ik het even netjes in de oude terrein. En dat is nu ondertussen klein business, maar ook dus een heel goed restaurant. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit met vlees eten. Ja, misschien ben je wel een hele vleesonthouder. Ah, ik niet. Ik vind het hartstikke heerlijk. En ik ga me ook niet voor verontschuldigen als dat moet, hoor. Nee, echt niet. Want zo lekker vind ik dat dan ook. Nou, gebeurt het niet zo vaak dat ik me laat beïnvloeden door social media vandaag de dag. Maar dit was het wel eentje. Daar kon ik wel heel goed erg mee wegkomen. Want wat was dit goed. Barbecue, smoked vlees, all over the place. Ik denk, nou, weet je wat, ik zie Mexican lasagne iets staan. Dat moet wel goed zijn. Want ik denk, dat moet een klein gerechtje zijn. Moet niet al te veel. Vervolgens komt alles op tafel. Bij mij moest het ook nog komen. Ik denk, nee, er komt nog een hele grote plank komt eraan met vlees erop. Echt een boot waar je u tegen zegt. Wat was het? Jawel, het was voor Robert. Ja. Ja, je bent een grote jongen, Robert. Hè? Je kan er wel makkelijk op. Nou, ik heb het laatste stukje moeten laten staan. Ik heb hem met een doggy bag moeten meenemen. Het was echt een gevalletje. 2-2 tango, inderdaad. Nou, zometeen. Music is Life komt eraan van Antonelli Ferrari en Suliné Fleming. Music is Life in de Michael Gray remix, inderdaad. En dit is heerlijk. This Buku Groove. En dus 2-2 tango.

Het lekkere weer is weer in het land en de beste soul en funk helpt je door de dag. Dit is The Funk Factory met Robert Hoijveld op Meer Radio.

0: Young Gang Silverfox en Burning Daylight. Hier zo meer radio bij de Funk Factory. En daarvoor Antonello Ferrari en Zulene Fleming met Music of Life in de Michael Gray remix. Dat even tegen 7:30 aan. Je bent eventjes van mij verlost. Voor een paar minuten even het nieuws. En daarna weer terug met een nieuw, fris half uurtje van Funk Factory.
1: Vanaf 4 april terug op meer radio. The Groove Connection.
2: Zoals het 12 jaar geleden ooit begon.

0: Dus vanaf 4 april de Groove Connection. Iedere zaterdagavond van 6 tot 8 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Donderdagavond, Soulavond, met de Funk Factory, met Robert Hoijveld.

Mama's Cooking. Ja, meestal wel goed, hè, als je je moeder nog hebt. Meestal heel goed eten aan ons was het een hele goede en tastbare herinnering als dat zo is. Als je moedertje het niet meer is. Welkom bij de Funk Factory. Donderdagavond of zomeravond op meer radio. De laatste half uur. Ja. Wel een zonnetje nu af en toe. Beetje regen. En eigenlijk wordt het alweer beter. Hè. Volgende week wordt het alweer beter. Van het weekend wordt het alweer mooi weer. Het prachtige weer gaat er wel weer komen. Ja, soms moet je het een beetje soort trotseren, het weer. Ook wel. Ja, vandaag was wel zo'n dag met heel wat regenbuien. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben door het hele land geweest. Ik heb veel gezien. Ja, vooral alles langs daarheen vandaag. Nou goed, tot zover mijn privézaken. Niet helemaal belangrijk. Misschien was jij wat leuks gedaan hebt. Laat het mij even weten. 4x5 900. Ja, kan je gewoon naar ons appen. Gewoon appen. Je hoeft niet te bellen. Dat is ook wel fijn, hè? We hebben vandaag ook weer een bericht gehoord. Dat Gen Z, die wil niet bellen. Dus nou, hoe fijn is het? Je kan dus ook naar ons appen. Ik ben even benieuwd of er dan wat voorbij komt zometeen. Hey, zometeen voor jou nog onderweg. De B.B. King. Ja, bringing a brand new year. Ja, het klinkt raar. Ik zat zo te denken, ja, het is 2 juli. We zijn ruim over de helft heen. Voor je het weet echt, schieten we met de vuurpijl zo naar het oud en nieuw toe. Oh ja, wacht even. Er is geen vuurwerk meer dit jaar. Ik denk dat de overheid zich daarmee wel gaat vergissen hoeveel vuurwerk er afgestoken gaat worden. Maar goed, mogen we niet zeggen. Hè? Niet jinxen voordat het is begonnen. Is ook lekker. Dit is Sabrina Stark. Weather the Storm. Bij The Funk Factory.

B.B. King en Bringing in a Brand New Year. Ja, dat is wel een beetje toch inderdaad. Ik moet denken, een paar weken geleden was hij in Grollo. Dat Blues Festival. Nou, daar past dit wel prima bij, toch inderdaad. Ik denk, nou, doe eens een keertje even een lekkere blues song. Welkom bij de Funk Factory. Donderdagavond is zo avond op meer radio. Even kijken, pot de klok. Nou, nog een klein kwartiertje nog ongeveer te gaan. Dan loopt hij zometeen Arjan naar binnen. En neemt mee in zijn archiefkast. Ja, ik heb er een. Hij ook. En dat wordt weer smullen aan hits in de Soul Kitchen. Zomeropvang van hem, dat hoort natuurlijk. Hey, wat ook lekker is, is deze plaat. Ik vind deze artiesten eigenlijk wel een beetje onderschat. We draaien hem ook eigenlijk niet zo heel vaak hier zo meer radio. Ik denk, ja, het wordt wel eens een keer tijd om dat weer eens een keertje lekker op te zetten. Relaxed, het eind van de week gaan halen. Misschien dat je vrij bent, ja, dan is het toch ook.

was wel een hele mond vol, inderdaad. Dat was bijna wel... Ja, ik kan wel zeggen, beter gewoon voor vandaag al. De Funk Factory, wie jij als terugluisteren kan, hè, doe dat dan even op meerradio.nl. Klik even bovenaan en dan kun jij het morgen lekker aan je collega's op het kantoor even laten horen. Of misschien volgende week maandag, als je weer pas dan aan het werk gaat of van het weekend. Mag natuurlijk ook, uiteraard. Goed, zometeen Arjan hier zo met de Soul Kitchen. Je hoort hem tussen 8 en 10 en daarna Maurice Gerrits sluit heel relax die dag af met Nice and Soul. Ik zou zeggen, heel smooth dat deze dag voor de rest laten doorgaan. Hè? Want voor je het weet, is deze dag ook natuurlijk weer zo voorbij, toch? Dit is Jordan Dux en Mac Do en Chill Covers, Smooth Operator. Tot volgende week.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B, disco,
0: funk,
2: 80s,
1: vintage,
0: dance classics.
2: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
3: Welcome to the Soul Kitchen.
4: Welkom bij de Soul Kitchen. Dankjewel Robert voor het afgelopen uurtje. Funk Factory zit hier lekker aan zijn ijsje. Wij gaan verder met Soul Kitchen, zomereditie.
0: Soul Kitchen.

Where Were You When The Lights Went Out in New York City? Dat waren de Tramps. En we gingen een beetje van 80 naar 70, want daarvoor begonnen we met The Quick, met de Rhythm of the Jungle. En die 70-80 is maatgevend voor dit programma. We gaan de hele avond gewoon lekkere muziek draaien uit de 70-80 jaren. En af en toe ook een beetje van vandaag. Blijf hangen, het is een mooie zondagavond. Het is een mooie zomersavond. Dus lekkere muziek erbij om je avond door te brengen.

0: Radio. Soul Kitchen Vintage.
1: En zoals mij net echt zware disco uit de jaren 80 was dat New Order. Jaartje daarvoor, denk ik ongeveer. Odyssey, Going Back to My Roots.

Van Odyssey naar Finley Quay. Sunday Shining. En volgens mij wordt het ook weer fantastisch weer dit weekend. Dus alvast een voorproefje voor de Sunday.

0: prachtige fusion tussen, ja, wat is het? Rock, soul, disco, blues vooral, haal ik eruit. Disco is ook van Average White Band, Let's Go Round Again. Dat geeft me de gelegenheid met een lang intro om te zeggen dat we om 12:30 de 12 inch gaan doen. Ik heb er weer een paar grijze meegenomen. En ik ga weer een keuze maken. Aan jou de keuze om te zeggen van, joh, ik ga even koffie drinken of ik ga luisteren.
1: Soul Kitchen, van 8 tot 10 op Meer Radio.

0: De Soul van Soul Kitchen.
1: He's a Liar, de Bee Gees, gaat over in Get Down Tonight. Casey in the Sunshine Band in 1975. Heb ik nog even de tijd om aan te geven dat na het nieuws, dus het 12 inch komt. In dit geval ruim 5 minuten schonende haak. Ik had er eventjes flink door mijn kast heen gebladerd. Dit keer is het, even kijken, It's a Love Thing van de Whispers.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. Het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen, na de ministerraad, willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Radio. Soul Kitchen Dance Classic.
1: Ja, en die lange LP niet. 12 inch, die kwam uit 1981. Het was echt tijdperk dat je nog met die zwarte schijfjes aan elkaar probeerde te draaien in dezelfde tempo. En als je geluk had, had je twee dezelfde plaatjes. Ik ging ze ook nog een keer samen draaien en dat je facing. Ken je dat nog? Anyway, we gaan verder met Brothers Johnson Stomp.

Als je wel eens op dinsdagavond luistert naar Sluimertijd, dan zul je horen dat het tempootje daar iets gematigder, iets rustiger, ook in de spraak gewoon wat rustiger is. Een luisteraar noemde mij even de Arjan 1.25, verwijzend naar de snelheid van praten tijdens Soul Kitchen. Inderdaad, is het tandje hoger dan bij Sluimertijd, maar past ook wel een klein beetje bij het tempo van de muziek wat we draaien. Nu even rustig aan. Abba met Eagle.

Thank You for the Music, althans. Dat was een Belgische kant van The Eagle. Maar eigenlijk ken ik net zo goed. Dus dan spreken we eigenlijk over een dubbele A-kant. Ja, het is even niet anders. Nee.

Dr. Love. Van First Choice uit 1977. Dit was dan de korte versie. We hebben een aantal weken terug de lange versie gedraaid. Volgens mij 7 minuten met heel veel strijkers, heel veel blazers. Ja, fantastisch gewoon. Dit is maar een eigenlijk een

You'll Never Know, High Gloss. Overgaand in James Brown, Living in America. Het plaatje komt in 1995. Het is uitgekomen bij de film Rocky IV. U kent hem niet. En wie meegeschreven heeft is Dan Hartman. En die kent natuurlijk nog van Relight My Fire. Ook zo'n fantastische dansplaat. Maar hier nu even James Brown,

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Rob Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
3: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
5: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
3: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen. 11 tot 16 graden, morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
2: Donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
7: R&B, disco, funk,
8: 80s,
9: vintage,
10: dance classic.
11: You're listening to the Soul Kitchen.
2: Arjan op Meer Radio.
12: Welcome to the Soul Kitchen.
13: Welkom tot het tweede uurtje van Soul Kitchen met Arjan inderdaad. Fijne avond met soul, disco en funk, alles bij elkaar.
2: Soul Kitchen, van 8 tot 10 op Meer Radio.

0: The Reflex, Duran Duran.
1: Soul Kitchen Dance Classic.
0: Ik wil een beetje bijblijven, Arjan, anders dan wordt het weer een soepzootje. Ja, we zijn dit uur gestart met Rapture van Blondie. En daarna doorgegaan met Duran Duran, The Reflex. En op de Reflex, of althans op de LP's van Duran, speelt ook ondertussen Nile Rodgers. En daar hebben we straks ook nog een plaatje van. Althans, waar heeft hij niet op meegespeeld? Nu gaan we verder met Evelyn Champagne King en nummertje heet Shame.

Ja, twee dingen tegelijk, daar ben ik niet zo sterk in. Dus even een gaatje in de muziek. Maar ik had aangekondigd, Nile Rodgers, de oprichter van Chic. En laat hij nou net binnenkort spelen op Paleis Soestdijk. Ik meen aan 9 juli. Dit is My Forbidden Lover. Nile Rodgers zorgt ook bij Daft Punk, Sister Sledge, Madonna, Duran. Het gespeeld en aangekondigd. Maar dit is even puur Chic. En ik denk dat hij dat vast wel zal spelen, ook op Paleis Soestdijk.

0: Soul Kitchen.
1: Een beetje on Boney M. Murder. Dit was Kalim de Luna van Boney M. Maar eigenlijk zonder de dames. Hier wel een trio dames. Mai Tai. Mai Tai is van de producer duo Fluitsma en van Tijn. Die onder andere Dolly Dots, Henk Westbroek. De jazzpolitie status quo. Status quo. Maar dus ook Mai Tai. What goes on?

Best of My Love Emotions. En emotions, dat zijn ook de vocals. Onder andere achter Earth, Wind and Fire. Waar we straks een eentje van gaan draaien. Geef mij even de gelegenheid om te melden dat we bijna weer aan het half zijn. En per het half hebben we dus weer een 12 inch. Het is weer zo'n grote zwarte schijf, maatje LP. In dit geval staat er maar één nummertje op. En het is Thinking About Your Love van Skipworth & Turner. Maar eerst er even Billy Ocean.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
3: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
5: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
3: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen. 11 tot 16 graden, morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.

0: 7:47, daar hebben we Boeings van. Waar hoor je dat nog tegenwoordig? Nou, hier op Meer Radio. Bij Soul Kitchen zomereditie. Ieder half uur, ja, ieder half van het uur. Een 12 inch uit de grijze kast. Die ik thuis weer op zolder gevonden heb.
1: Soul Kitchen Special.

0: December, Earth, Wind & Fire. Al McKay, een van de zangers, gitaristen, die loopt nog steeds rond met deze band. In de Earth, Wind & Fire Experience. Maar ze draaien echt, of ze spelen echt heel natuurgetrouwde hits van Earth, Wind & Fire.
1: De Soul van Soul Kitchen.

Tavares, More Than A Woman. Of eigenlijk meer, More Than A Woman To Me. Geef mij de gelegenheid om jullie afscheid van jullie te nemen. Dit was de zomereditie van Sluimertijd. Volgende week is er weer een aflevering. Ik ga weer een lekker setje muziek voor jullie klaarzetten. Maar ik ga eerst even aankondigen dat na dit programma Maurice Gerrits verder gaat met Nice & Soul. De soulversie van Nice & Easy. Of is het nou Nice & Slow? Ik ben het iedere keer kwijt. Goed, verder ben ik er ook aanstaande dinsdag weer om 9 uur met Sluimertijd en bellen. Hoop je dan te horen.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Walters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Gaat u dat oplossen dan?
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.

deze bloedhete donderdagavond. Welkom, dit is Nights in Soul. Eventjes maar Arjan bedanken voor de afgelopen 2 uur Soul Kitchen op deze fijne radiozender. En we gaan het allemaal niet te ingewikkeld maken. Gewoon platen 3 aan 3. Zet je radio wat harder, pak er lekker wat te drinken bij. En nou ja, ik weet niet of je een beetje de verkoeling hebt kunnen zoeken vandaag. Het zal op zich wel lekker zijn, toch? Goed, maar vanaf zondag wordt het wat minder warm. Dus dat is lekker. En misschien dat wat fijne muziek ook helpt. Dit is Womack & Womack. Jamie, I'm scared of you. Come.

Ja, Karen White op Miradio Superwoman. Die plaat die werd gereleased op haar album, die ook Karen White heette. Dat was in 1988. En de plaat werd gemaakt door het dynamische duo L.A. Reid en Babyface. En geproduceerd en gereleased als single op in januari 1989. Superwoman is Karen White trouwens. Dat voor nog het hele mooie lied van El Duro. And we're in this love together. Goed, tijd voor een beetje funk. Zullen we het gaan doen? Larry Graham en de Graham Central Station. En Boogie with

prachtige 2 van 1. Hè? Michael Jackson van zijn twee, nou ik denk twee meest succesvolle albums, Thriller en Bad. Achter elkaar hoorde jij Human Nature en ook nog Liberian Girl. Als je het dan toch over heerlijk hebt over zo'n avond als dit, dan mag deze plaat niet ontbreken. Aretha Franklin is hier en het prachtige I Say a Little Prayer.

0: iconische drie platen achter elkaar, zeg. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. De unplugged versie van Father Figure, George Michael. En zojuist gedraaid op zender, George Benson. Lady Love Me, One More Time. Goed, het is bloedje heet in Nederland. Deze plaat die lijkt me wel top zijn recht te komen. En vooral op deze late avond. Manu, ciao. 12
1: de la noche in La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche in San Salvador, en El Salvador.

Ja, je zou denken, wat? Coldplay in Nice and Soul? Maar dat kan best, vooral in deze versie. Rhythm del Mundo, zoek dat album op, daar staat hij op. Met medewerking van Chris Martin uiteraard. Coldplay en Klax in de super sober versie. Altijd lekker. Ik heb er nog eentje, tot aan het nieuws van 11 uur. Daarna heb ik een uurtje lang de heerlijke platen in de mix voor je. Tot die tijd, de veel te vroeg overleden Ron Palmer. Je hoort Every Kind of People.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Dennis Edwards en Cedar Garrett. Don't Look Any Further hoorde je hier in Nice and Soul. Gewoon lekkere platen in de mix tot aan middernacht. Met nu George Michael.

Lauren Hill en That Thing hoor je hier op Meer Radio op de donderdagavond. Lekkere liedjes, gemixt door Tom Moi. Met nu Prince, hier op Side of the Times.

Je hoorde Stevie Wonder hier op Meer Radio, Nice and Soul. Met nu de dame die verantwoordelijk was voor Keep on Moving en Back to Life van Soul to Soul. De dame heet Karen Wheeler. Je hoort

liever de gebroeders Grimm. Bijna het einde van deze donderdagavond, zonavond. Ik heb er nog eentje voor je en die is van Odyssey. Going back to my roots. Ik wens je nog een hele erg fijne nacht als je gaat slapen. En wat mij betreft, ik ben er zaterdag weer met een compleet nieuwe Groove Connection.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.